0: Wat een stem. Wat een song. Het is echt... waanzinnig. Nee, ik vind het echt...
1: NPO Radio Questa 3. È Unica Radio.